0: is morgen waschen.
1: Of ik smaak met een kiekenputsen, hè.
2: Opgepast, deze zukken verslieken van 2026.
3: En ga kindje in de TIA stemmen.

stekskes man de wettel. Die hebben wij in ons gezetteld, onze kinders doet. Dat zit van klein javoen in ons bloed. Die remmen

0: Xavi, de radio.
1: Met een hoek af.
0: En een serieuze.
2: Zeg, Theo, het is hier aan boos, hè. Zijn we hier van her carnaval gevierd, of? En dan is hier weer vol.

Godinnen en de groeten overal. Dat is al werkt en nu kun ik al stupper carnaval. De kloesjes van dat biek, dat is voor hem een groot plezier. Dat drinkt en weer op en recycleert en ons zijn hier.

0: gewoon eens, man.
1: Hij ging hier met carnaval, heel de stad kon men opkoersen.
0: Maar ik heb hem nog niet gezien, zeg.
1: Dus doe men dan zijn kameel mee, met al die salons op tol van ons tot Tors.
0: Nee.

0: Moi, c'est gay, dat is geen mop. U kijk zet een café op.
1: Ja, man,
2: let's go. Even mooi.
3: Ah, broekje, ik zeg, broekje, doe we dat. Kom, ik
2: heb het. En als vroeger zei ik, ik heb die mis zo'n miljarden.

Konyalı Rus men il skün vra. Un patat vidit Rinamo Osmei. Twerdi in de chicken jubilee. Dans maar rond de motor.

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valling kapeken.
0: Oei, een toep. Daarmee zijn hij toch niet opgestoen? Zijn hij zo opgestoen?
1: Ja, ook, jongen. Daar heb je opgestoen. Ik heb geen toe door peken.
0: Ja, maar ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Hé, daarmee wassen. Daarmee kan je toch niet wassen, hè?
1: Wacht toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haar pieken. Ja, je mag wat dan iets weer inschrijven, hè?
0: Wie dat, hè?
1: Ah, boer de Dwie, hè?
0: Ah, godverdomme, boer Louis. Het is daarmee dat niet overgoed.
1: Oeh, van wat hebben?
0: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Ja, zus. Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik hem vallen kan. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand niet naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong?

0: vegan is, er is. Moet je een keer zien lopen? Hou wil je zeker niet vanaf geroken?
1: Oh, jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar met dat kan. Lekker als dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik heb dat niet veren?
1: Joch, hou het van dat leven niet ziek, zeker?
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, Peken?
1: Oeh, Hertekamp. Is dat Jean Evel?
0: Nee, ik wakker. Ah, wat, hè?
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste, ze, in mijn garage, hè. In de winter. Geloos ik een of trouw?
2: Ja. Brabisjes uit te doen, hè?
0: Ja!
1: Dat is toch wat geld, jong?
0: Dat is boek dat liever niet, misschien.
1: Ga maar banieren, hè, ja. Maar ja, ga banieren, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en ten aan medicament nog. Hé, hey. Zou komen, hè, met tussenbal?
1: Ja, banier, hè.
0: Ja.
1: Ah. Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en smok nog leuk.
1: Zou er gaan komen met een tussenbal?
0: Jok, jongen, hey, ik heb nog hoever.
1: Oh, ik geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga ze cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà. Pierre.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar.
0: In de kager. In de kager. In de kager. In de kager. En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken. Of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo's leven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager. In de kager. In de kager. In de kager. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager. Ja, Wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een vizier carnavalsradio.
2: 111%.

0: is mijn kleun, Brit.
1: My name is Bond. James Bond.
2: Meneer Bond, lust er een huid nog een koffie?

Hans.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oom aan duid. Ik keek hem in zijn ogen.

0: Hier zijn we weer.
1: Waar willen dat te zien? Waar willen

0: telefoon.
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geilenoos cabaret die onder alle vlegers pakken? Veer uw scheuten en roepen ik.
2: Hier,

0: van alle mailen. Moet ik hier nou alles zelf doen?
1: Oh, het is de moment.
2: Ze zijn hier.
1: Ja, ze zijn hier. Hè.
2: Ze komen al bij.
1: Dat is opkomen.
3: De reclamekeus.
0: Zeg, je

0: Jim.
1: Ah wel, daar waren het godverdomme dringend uit dat Gisbah en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: Radio Ninove, nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We clashen er van en ik en we zien Carnavalsradio in!

0: hier de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Loont de moeite om misschien te luisteren wat ik zeg? Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
3: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
2: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan.
4: En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

hoef het zijn. Als ik weer bij haar zou meegaan in de stoet, ik gewoon al zeggen, vanaf nu beloof ik nog meer als goed. Ik gewoon al zeggen, hoe hoef het zijn.

als de visken hier weer gereed zal stoen. Hoe gaat het zijn als mijn stem nimmer door de micro zou gaan? Ik gewoon al zeggen, ik heb echt mijn best

0: savu coņu.
1: Opgepast, deze Zuckerfestliege van 2026.
2: En ga geen chat in de TIA stemmen.
3: Wat is dat hier in of nog, hè? Hoe zijn al die dansings?
4: Ah, kijk ik dat niet.
3: Dame, ik kan ons gejoit bel.
5: Hallo?
3: Hey, woi. Het is hier de keilen, hè?
5: Wie is dat nu?
3: De keilen. Zeg, gewoon die dansings hier van herroepen in Ninof.
6: Wat in Modoroxie.
7: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Leba Touch, echt om alles naked scotch. On de dogelijkse sleer of politiek.
1: Kan in het leven al eens pieken. Ach, kom jong, het zal wel likken. Mij

Dat zijn hier ons regels en ons wetten. En anders kun je ooit de stoet vertrekken. Want de stoet is onze organisatie.

0: Wel je geire vogelpik, voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een voef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogel pikken, of gewone potten drinken met de sympathieke caféboos Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
2: In de kager.
3: Ja, Wittelkrabbers.
4: Haha.
3: T6
4: en KV.
3: En te start voor een vizier carnavalsradio.
5: 111%.

0: opgepast, deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.

drinken mop. Schel eens op. Vannacht er in de zolder gewoven trapper. Ze lopen door Makander over up. Na kamerood zeg wil je gewoon niet drinken. Zeg ik, ik ga jou doen, want dat is goed.

0: best.
1: Ja, maar het is hier wel een annekesnest.
0: Een annekesnest, maar wel goed in alle rest.
1: Ja, ja, dat ze me wel zien in de grote narntest. Zwaait en zit, pakt al een boek en trekt ze maar goed op al een onderbroek.
0: Echt waar?
1: Echt waar?
0: Echt waar, meneer Tamtam?
1: Van in begin tot topblad 7, van hoofdstuk 5 tot hoofdstuk 9, die twee tabellen en die door tegen, dat vraag ik allemaal in de test, de narkestest.

Os feske hënë roshë, kom të si, dhe në kërë.

0: van nacht met de mannen weet kunnen omzien.
1: Zwaait ze, van nozen was weer al voor vier.
0: De mannen keek dus ze biedt in de spiegel, vast niets kunnen omzien.
1: Ja, van nozen kan dan hem hier, want al daar als een nerveren stoot springt dat spiegel.
0: En dan...

beste battlekes, ook AV Dammers Alten, presenteren. De eerste beatparade

Komen is op Makanders billenklasje. Maar niet te naai. Of we hotje veel met haar bierspasje. Kom, zet je in positie. Geef er maar een ferme klas op. Azu.

0: buiten. Maar wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie, waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: On a la machine. We klassen er van en ik en we zien Carnavalsradio in.

0: Hallo meneer.
1: Hallo.
0: Hoe lang is hier al carnaval?
1: Nou, toch al 50 jaar.
0: En is er hier te veel plezier?
1: Dat is hier graalig tof.
0: En lachtigen en zaten op.
1: De wette moeie zaten.

machine in gang trekken. Dat is de stuurmer, hè. Dat moet op gemakkelijk in gang komen. Voilà, een stekje.

0: Oh, papa's, deze is ook even slieken van 2026.
1: 66 jaar geleden. Niet alleen carnaval werd geboren, maar ook nog echte wettels in de Ninofse kraamkliniek. Het Ninofs dialect werd met de paplepel ingeheven. Zo'n de kinderen dan ook nog kennen? Wou een keer proberen. Zeg me een keer nou. Papa.
2: Papa.
1: Ja, goed. En dan een keer het in het Ninofs. We. Tol.
2: Ajon.
1: Wat was dat? Nee. We. Tol.
2: Ajon.
1: Godverdomme, want dat gaat hier geen waar zijn. Hè. Het werd hier echt uit dat er weer echte wettels geboren werden.

0: Ale kom, wo ho noch isch probieren? Nie nof.
1: Nie nof.
0: Ja, da behinder au mir ob da trecke. Kuh-büt.
1: Kuh-büt.
0: Ja, gut. En dann geht es moeilijker. Kaffee-hieter.
1: Kaffee-hieter.
0: Ja, goed jong. Als dat al lukt, dan gaan we nog een keer een laatste keer proberen, hè. Wettel.
1: Wettel.
0: Ja, valasse. Zie je het wel dat je het kent. Misschien werden er hier van zijn leven toch nog echte wettels geboren.

0: NASA hier toch al lang komt vliegen, ze.
1: Ik ben hier toch ook weer te stukken.
0: Hier hebben ze nog het skantje een goed bierken en niet, of witkap of al zoiets.
1: Ah, welkom, dat wil ik wel een keer prieven.
0: Ah, het is goed, dan zijn we ermee weg.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een

0: kom niet om ik.
1: Ja, dat is toch een skeut, Violet, zet dat niet?
0: Ja, hey, op mijn skeut is ze gezeten, hè, boy.
1: Ja, maar man, twee keer, bij mij niet, hè. Ah, ben je haar een chance, hè.
2: Opgepast, deze zukken verslieken van 2026.
3: En ga in chat in de TIA stemmen.
4: Een café, als dat maar goed aflukt.

0: Ay, noches, noches, se me liberen aan een hoker gepist.
1: Eng Kavi, de radio.
2: Met een hoek af.
1: En een serieuze.

0: gezakt. Vast komt er? Trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs vooral liggen en al. Als je in je handen is, kan dan nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wend dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkelt ze eeuwig 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

misschien. Zaknoste joer, weer meegekomen. Als het goed

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw is bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogel pikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Ah, wel waar moet hij zijn? In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
1: In de kager!
2: Ja, Wittelkrabbers! T6 en KV. En te start voor een vizier Carnavalsradio!
3: 111%, hè?
2: Easy!

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u. Houd toch je kop.

se, da je Arnold Lehemeski. Nije, nije, nije Morikawa, een ander goed liggen. Alle kieren is dat vol een bak en kieken kotselen. Luister eens goed.

alle twee roodje bocht is te gewoon. Ziet dat geplusje verraaid de kier of de droon. En kom niet kressen, want er zaait geen noon achter kroon. Vandoor zijn we Jeannette.

0: Dikke Leuvenmoord, jubileum wit als toekers, Karimaan, fireboard. Hahaha, lach moor, we trekken ons door niks van om. We moesten zweten hoeveel dat er in ons kunnen zijn willen stoom.
1: Dus de man met Ferrero, je bocht is te gewoon. Ziet dat je plushet verraaier de keer of de droon. En kom niet kressen, want er zaait geen noon achter kroon. Vandaag zijn we Jeannette.

0: kakot. Een ander eiken met wat meer schwung in.
1: Allee, het zijn jou, wat komen ze aan doen? Allee, is deze tijd goed?
0: Ja, veel beter. Hier kunnen we niet mee toezen.
1: Ja, maar ja, dan moet je wel meedoen, hè.
0: We zullen wel zien, we gaan een keer zien. Kom, we gaan erom beginnen. Allee.

sangue, quem

0: Awel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie, waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: Radio Ninoven Nieuws.
3: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
4: On a la machine! We klassen de vereniging van Zier Carnavalsradio in!

0: name is Bond. James Bond.
1: Meneer Bond, lust er de huid nog een koffie?

Yo. Kom uit een stad onder een denger. Ze leidt diep in mijn hert. Een stad waar dat een zwaag en bier nog zelf gebraven werd. Kom uit een stad waar dat carnaval nog echt leeft. En dat iedere wettelkrabber altijd alles geeft. Kom uit een stad waar dat je echt alles kunt bereiken. Waar dat zal niet kraken en nog minder rapswet maken. Kom uit een stad van Grien en Zwert en cafegieters. Waar dat ze witkap drinken met duizend liter.

0: je maslipje nemen voor dat roon te drogen, jongen.
1: De reclamekes! Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
2: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
3: Bonjour, gezet. Hij zei van de chaussee de bol vertemmende maske kassa. Hè. En ik lust de ruk naar de radio van Guinevere van de NKV. Dat is de 10 en taan, daar gaan wij van delen.

التزين وبالمتتزين وبالمتتزين.

0: Ja, Zanneke Zuurbox, dat is hier niet, hè. Je mag het afsluiten. En ooit je kaderen ook maar van onder de hand terug. Maar we zullen wel zien dansen, zijn onder de Zuurbox.
1: La, la, la, la, la, la, la.

0: gezakt. Vast komt, hè? Trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je door niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs voor alle en al. Als je kunt je handen, het is kan nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wowroom. Wanneer dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkeltjes eeuwig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je in het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébouw Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager.

blans kunnen mene. Hier met poeier of sander. Hij gaat door met een chique hokker. Om een keer naar de strandbaren. Ons nog hier gaan kopen.

0: Radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: deze Zuckerfestliegen van 2026.
1: En ga in chat in de Tia stemmen.

februari 1960. Een speciaal bericht voor alle Ninoviters, dus luistert goed. Het is gebeurd. Damascus kunnen van Nino's kruiden van door geschiedenis. Nee, geen science fiction, maar werkelijk uit. Van door op de moon. Apollo 11, te lood. Armstrong, te treeg. Een kleine stap voor Damascus, een grote stap voor Nino.

0: Moi, c'est gay, dat is geen mop. U kijkt zet een café op.
1: Fiston, ze zijn hier met een camera, onder 4D.

0: juice ze doze.
1: Oh, is dat een die van Aatoppetje?
0: Jongens, godverdomme. Zo zou haar portefeuille ook zakken holen, zeg maar.
1: Jongen, het is op je gezicht af te leen dat dat werd gevest.
0: Ja, zie je toch, de dief.
1: Oh, jongen, zo. Magera, magera.
0: Ja, kom, we zijn weg, zeg. Gewoon op een ander. Domme, we hebben ze precies achter ons kleun, zo van meeboeien.
1: Domme, dat zit hier ook al.
0: Ja, de jute is niet boer, hè.
1: Je moet er niet van weten, hè.
0: Nee, ik ook niet, hè.
1: Ja,
0: dan zag ik niet meer boeien, kom.
1: Ja, dan ook niet, hè. Dan is
0: het. Oh ja, kom. Zo lang niet meer.

Want onkel Lup Lup die nog rond. En als chauffeur pakte Michel en haar carrière is gelanceerd. Schepen of gemintje rood, dat werd bij Oosrap gearrangeerd.

0: van hier. NKV betwist en bezoek een steltje aan een veren. Spel zit je op de kamelenmeel. Want joh, speel wel een verdiest mee met de grote jongens. Wie speelt er met ons mee? Wie doet er mee om onze kamelenrace?
1: Je moet er allemaal zoveel just niet aan hangen, dat is juist maar met een balken rollen, zeg.

sneller zijn er vertrokken om de les te spurt. En de meeste MLS-starts niet gemist. De nummers 7 en 10 hebben een kleine feestprop. Maar zie nou, nummer 4 heeft ook de jutootjes gevonden. 4 en 12, nek op nek, nog een laatste snok. Ja, en nummer 12 is de winnaar. Allee, verrood, de race is gedaan. Iedereen van haar op hele plosje.

0: Ay Sam, ben je er al nog niet dat het gedaan is?
1: Zeg, jij

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel. Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Heimpolé.
2: On a la machine. We klassen er van een keer van hier Carnavalsradio in.

0: Coach Jack Colleran!
1: Opgepast, deze is ook een verslieger van 2026.
2: En ga in chat in de TIA stemmen.
3: Dag cijfra.

0: Een negligé, een kaweken en een broek.
1: Ze noemen me Fernavan op de Berdam op de Noek.
0: Ze zwierde met haar titten en ik is met mijn vlootje.
1: Een lieke ver te springen op de moot.
0: In de peurt van ons stad stak een wettel in dat gat.
1: Van een, twee, draad, twee, patat.
0: Azeu, azeu, dat

0: hier de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Een hert voor carnaval.

Svenlund.

0: de beat begint. Een lieke vette springen.
1: Ik wil dat je springt als een beat begint. We beginnen hier van links,
0: springend en naar rechts.
1: Jumpen weer naar links,
0: en dat al tegelijk. We beginnen hier van links,
1: springend en naar rechts.
0: Jumpen weer naar links,
1: en dat al tegelijk.

0: de katabolisten, zeg Harriet.
1: Zijn we nog niet ver te springen?
0: Op wat plos? Van links naar rechts. Ik wil dat je springt van links naar rechts als een biete hinge.
2: 1, 2, 1, 2.

0: springt als de beat begint. Lieke vette springen,
1: lieke vette springen.
0: Ik wil dat je springt als de beat begint. We beginnen hier van links, springend en naar rechts.
1: Jumpen weer naar links
0: en dat al tegelijk. We beginnen hier van links,
1: springend en naar rechts.
0: Jumpen weer naar links
1: en dat al tegelijk.

0: Alle carnavalisten zijn gereed.
1: Zijn we nu gereed voor te springen?
0: Op wat plus?
1: Van links naar rechts.
0: Ik wil dat je springt van links naar rechts als een biete hinks.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Want bij ons ben je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ieke. En 200% goed, ook gelijk ieke. Onge verfmachine, 1001 kleuren. En altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach en de nodige kennis. Gelijk ieke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Paint at Home, Brokkels en Steenweg, 166 in Ino.
1: Paint at Home. Paint at Home. Paint at Home. Create your happy home.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen, Steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: Al wel wat moeite zijn.
1: In de kage.
0: Ja, Wittelkrabbers.
2: Haha.
0: T6
2: en KV.
0: En te start voor een vizier carnaval.

kende ik een meisje lief, wij hielden van elkaar. Maar als ik moe van het gevrij s'nachts naar mijn huis wou gaan, dan zei ze, blijf nog even, want het is nog niet gedaan. Urbaan, blijf hier, daarbuiten is er geen plezier. Urbaan, blijf

0: Hoppa pas, deze is ook even slieken van 2026.
1: Ja, wettelkrabbers, het is hier met Vanessa. Samen met Veneer ten Haag. En speciaal voor mijn prins en mijn

met veel tamtam. Gomme vernien of de vier en vlam. Met flessen zierstof voor het vaderland. Alles geven, dus worden brand.

0: loont de moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zoals onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan.
2: En daarmee dank u.

0: Sloppen, hè, trut.
1: Opgepast, deze zukken verslieken van 2026.
2: En ga kentje in de TIA stemmen.

Godverdomme. Wat is met dat hier peken? Gigi, ik pees dat weer een keer dik ging aan bosje peken. Nee, Clara. Allee, kom in. Mocht er hier maar niet af. Dan wil ik er echt keer aan bosje.

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisba en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel. Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: Radio Ninove, nieuws.
3: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
4: On a la machine! We klassen de vereniging en we zien carnavalsradio in!

dansen op carnaval Ninov. Voor te feesten en te drinken. 66 jaar lang carnaval Ninov. 6 van 16. Geef er hier een lab op. Ja!

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: NKV. Beluister ik zelfs op mijn wc.

0: Ik heb het gat in de markt hier ooit gevonden, hè. Het is een machine, hè. Waarmee dat mijn twee kind naar ons hand zetten.
1: Ja. Ziet er niet gebeuren ooit. Als dat spul maar niet ontploft, dan zet jij wel een gat in haar merktemmen.

0: alles maar chemisch proberen opstarten, nee?
1: Zijn wel zeker, hè?
2: Ik best hoe dat alles op hun stond.
1: Jongens, ça va, we zullen wel zien wat dat geeft, hè, als je zo zeker zit van dat spel.
2: Jongens, zeg, het doet mij nou twijfel, nee?
1: Door een aantal opvers, hè?
2: Welke elektriek was dat, hè? Was dat nou 220 of 380?
1: Ja, man, dat weet ik nog eens, hè?
2: Zeg, en is de druk wel goed, hè?

Ja, kom, we gaan nog eens proberen, hè. Tweede keer, goeie keer, hè. Moet dat normaal niet derde keer zijn, hè. Wow, dat zal wel goed komen, geen probleem. Collega, ik voel dat mijn dikke tegen. Dat is vertrokken. Ja, ja, ja, ja, ja.

0: Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ieke. En 200% goed, ook gelijk ieke. Onze verfmachine, 1001 kleuren en altijd meer dan genoeg in huis. En elke verhalen kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach en de nodige kennis. Gelijk ieke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Painten at home, Brokkels en Steenweg 166 in Ino.
1: Painten at home. Painten at home. Painten at home. Create your happy home.
2: Het is na 40 uur. Nu werd dat niet gehoord.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit jij naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogel pikken, of gewone potten drinken met de sympathieke caféboos steven. Ah wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
2: In de kager.
3: Ja, Wittelkrabbers.
4: Haha.
3: T6
4: en KV.
3: En te start voor een vizier carnavalsradio.
5: 111%

Little Roberts. Urish. Wauw, eigenlijk zijn. Zijn wij een batterie opgewonnen? Want het is banket. Oei, de neef van de prins. Nou, dat verkoopt beter, hè. Oei, nog hier nog drinken, ze. Daarmee verkleren we hier vooral de carnavalisten en de protégés van de stad. Een banket vergeopend.

0: Ik heb al een trompet. Dat is de opening voor 2025. Als er hier andere protesees gewoon een tafel zitten.
1: En na verecht. Welkom op de diner van de Prins.

0: met speksjes en een brochet. Of toch liever een ket. Je kunt kiezen wat je wilt. Tijn blijft echt heel goed gezien.
1: En grote komen meer uur. En al dat deed op Oost-Aleur.
0: En je geeft nog een dessertje. Wakt dat tijn een grote klerken.

Zo gezegd, hij zei van de sociedebol verstemmende maske kassa. Hè. En ik lust er ook nog naar radio van Ginevé van de NKV. Dat is de 10 en taan, daar gaan wij van delen.

Bonjour cousin, het is een van de chaussée de bol vertemmende masker kassa. Hè. En ik lust de ruk door de radio van Guinevere van de NKV, dat doet hier en taan, daar gaan mij van delen.

0: Hoppapas, deze is ook even slieken van 2026.
1: Hallo, hoort iedereen nou? Ja, oké. Beste meisje van Inos, welkom op onze Nino van Tour. Ostas poeja, want weile gooi naar een teun, was kunst de stad te bieden neemt. Foto's mogen is toegestoomd. Maar let op van de flits.
2: Allee, Albert, geef maar gas!

Hey, kom, we doen die lapoen, kom!

0: eten.
1: Ah wel, daar werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoed. En weet je wel, hè, dit is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er voor een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: rondje wint. Blijf maar op de bandjes! Riep ons moeder nog normaal, want anders komt hem tegen en dan zei je gloeienbaar.
1: Wat zei ze? Gloeienbaar? En wie komen we tegen? Een wolf of wat? Pas op, hè!

0: Denk eraan, drugs is slecht voor jou. Doe het niet.
1: Op een schone moondagmijnd gooit een telefoon in een atelierken niet te ver van de dinger. Zuster Esmeralda trekt haar kapgoed en slikt haar leste spekkeloosjkok deer. Met een vasthand en een zwoerstemme pakt zij een telefoon op.
2: Hallo, mijn zuster Esmeralda van de afdeling mode, boutique, retouche, verkoop en verhier.
3: Nou, goeiedag, madame, als ik dat mag zeggen ten eerste. Het is hier Hans van de verfwinkel van Opredigen. Ik zou je moeten vragen als dit arrangeert. Doeken en doeken, Oosnien of Schereuzen, vielen in diamanten jubilee. Zou je de maskers en jongens van Sustroos eigenlijk een nieuw kostuumje willen maken? Het mag vast erg materieel zijn, want ja, het zijn de pompiers die ermee op spier gewoon. En je kent je man, hè?
2: Nee, kameroot. Ik kan geen man en zeker geen pompiers.
4: Maar dan moet je er al betraan, dat komt allemaal in orde. Je mag toch een keer maar een hevel komen daartoe.
1: Dat was het begin van de vredig lange werkdag. De zuster Esmeralda en de maskers en jongens van de afdeling mode boutique, retouche, verkoop en verier. En alleszins een gifletje van de sing.

0: En in onze studiomuziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Gertje, luisteren wij ook zo naar Sekscafé zo?
3: En Café

0: verder. Ik heb precies nog goesting in een pilsje.
1: Ah, wil ik ook.
0: Oh, zie je de dozen? De brand nog licht precies. En wat is dat? Nog een slopersje?
1: Allee, rap. Nog één tijd.

0: deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga eens in de TIA stemmen.
2: Oei, dat is hier de genie. Wanneer? Hoe zijn mijn walen hierna? Precies een bal van een dag of dra. Kom, wat doen hier mee? Dat is hier een stad met een jubilee. Ja, ja. Zeg, laat ons hier eens passeren, want wat hebben we plus van doen? Het mag hier gewoon afwisseren, het is rap thuis naar achternoem. We zijn hier een doek gebakken, we gaan hier een gerla gewoon. We laten ons in het water zakken, gewoon hier

Dat is al 2 jaar dat ik in mijn kot zit. Ik heb wandelingsjes gedaan. In Mierbeek, in Aspeloren, in Winnik en in Opeltjern. Ik heb mijn was gedaan, ik heb mijn plas gedaan. Ik heb grote koois gedaan, ik heb vest kobbies gehad. Ik heb kerst alleen gevierd en nieuwjaar digitaal gevierd. Ik heb mijn bad overlopen, ik heb mijn bad leeglopen. Ik weet niet hoe, ik weet niet van waar dat komt, maar een carnaval is

0: Ben je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen, Steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gerne een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogel pikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
2: In de kager!
3: Ja, Wittelkrabbers!
4: Haha!
3: T6
4: en KV.
3: En te start voor een vizier Carnavalsradio!
5: 111%

was in een zooi hier in de gebieren. Hij was verkleed in een pompier. En iedereen wist het al.

0: de stommen in of.
1: Opgepast, deze zukken verslieken van 2026.
2: En ga kentje in de dia stemmen.
3: Back in time. Zij er geriet weer. Gewoon back, back, back in time. Feest van Joor. Amot te hoor. Het is carnaval. Het is carnaval. Het is carnaval. Hier bij ons. Feest van Joor.

0: om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zoals onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u. Out of the box.
2: Het is vrijdag over en ik zit hier weer alleen. Na de voetbal, hokkoeren, potten pakken en al een tijdje verkleden. Als dat hier al zo blijft voor schoen, gaan we het onderwijs doen voor te skiën.

beek in Ozet en drinken ons van taart is wet. Maar ons Vivian, hier onder teug. En één keer per jaar is door, werden we dan weer gewoon. We gooien op stap in één of stad.

0: Jurgen.
1: Ah wel, daar werd het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dit hier op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajoos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: Radio Ninove, nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We clashen er van Eindeke en we zien Carnavalsradio in!

Noorderkerk van Nienhof. Ik passeer door Hondekoepert en ik pijs op dat verrol van dat ezel en dat wezen.

0: opgepast. Deze is ook een verslieger van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: Wat is dat hier niet of nog, hè? Hoe zijn al die dansings?
3: Ah, kijk ik niet.
2: Tamelijk en ons gejoid, bel.
4: Hallo?
2: Hey, woit. Het is hier de keil, hè?
4: Wie dan ook?
2: De keil. Zeg, gaan die dansings hier van herroepen in Inhof?
5: Laat in, Modderoxy.
6: This is a sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music. This is a sound of sea. This is a sound of sea.
5: Wat twee, Lovin Tahada.
7: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that.
5: What draw? Takaraf Company.

0: Peter de Sound of Jern. En in onze studiomuziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Onder de 11% Carnavalsradio.

carnaval, een feest voor jong en oud. Een festival dat trouwt ogenlang de Ninofs gestroten overeert. Boenkende beats, veel bier en dansen tot smer is vlieg. Eigenlijk is carnaval een festival. De charles pakken huilen mee, nog toen Ninof leidt. Deuverechtig land van carnavalisten, die allemaal zomer het grootste feest mogen op de schoenste melodiekjes.

het vissen. Parta kostuum en aan stok, dat werd hier groot vissen. Zet je papier, moraal gereed, dat werd hier groot vissen. Hangt hier schmink al op wat dood, dat werd hier groot vissen. Afdalen vast, de stoel vertrekt, dat werd hier groot vissen. Hangt aan kostuum en aan stok, dat werd hier groot vissen. Zet je papier, moraal gereed, dat werd hier groot vissen. Hangt hier schmink al op wat dood, dat werd hier groot vissen. Afdalen vast, de stoel vertrekt, dat werd hier groot vissen.

0: Zij gaat die vertoefde, lelijke en gratvernemelegeerde blommekes gordijnen van een overgrootmoeder in onkel en van Eustache Keumbrie die getrouwd was met de koffer van een burgemeester die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in Neesnoorlog. Heb ze bijgezien?
1: Ah wel, dat werd een teugdaadje dat je zou zien wat pijn dat home. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee, ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Kom mee en installeren een verhaal. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdjew. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home. Create your happy home.

0: opgepast. Deze is ook een verslieger van 2026.
1: En ga in chat in de TIA stemmen.
2: Dag cijfra.

0: Ben je geir, vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch hoe dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je huis bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kazer, in de kazer, in de kazer, in de kazer. En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébos Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kazer, in de kazer, in de kazer, in de kazer. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kazer.
2: Ja, Wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een visie carnavalsradio.

0: Hupas, deze Zuckerfestlieger van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: €29, MKW De Kloefkappers. Met de veske generoosje, stel de alle veren, Diaz de los Mierbeek.

Een goeie dag. Ik kom hier een gatoken commanderen. Voor een verjaardag. 33 jaar dan jou. En het mag wel mij te zemmen. En als het kan tegen

0: Namu nek bart danke se.
1: Wie der it lust her boste.
2: Radio mena nukaf.
3: De klimaatverandering zal een grote impact hebben op het hele Europese continent. En we zijn daar nog niet klaar voor.
4: Ja, jongens, ze geven weer weer. Het zal van binnen blijven zijn.
5: Het is carnaval. Zal ik gewoon binnen blijven, zeker? Huh, goed op. De troep is een junglecarnaval. Dat gaat toch leuk? We gaan hier een dikke boek opgeven, ze. Ik ben op zwieten, zwieten.
6: Ha, zet ons zwieten, zwieten.
5: Ik ben op zwieten, zwieten.
6: Waar zijn ons
5: zwieten?
4: Pijs dat ik mijn zon opluim.
5: Allee, speel je niet ooit?
4: Oh, nee. En mijn witkop is hier ontzooien.

0: Hoppas, deze is ook even slieken van 2026.
1: Hey! Zijn jullie het weer? Nina! Zing mij als mee!

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zoals onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan.
2: En daarmee dank ik u voor.

Hey, Kate.

0: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Heimpolé.
2: On a la machine. We klassen er van een keer van hier Carnavalsradio in.

da mazoche, stai fern. De Chinees, de Loren, we gingen al te skin en te beven. Met al die werken van Dortegen. Af dat serviet, weer af hem om. Want stof

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Op, gepast. Deze zukken verslieken van 2026.
1: De Maya's worden verkeerd, mail neem je er Duits. Maar woelen worden juist. Begin van het grootste feest uit. 66 jaar carnaval Ninov.

Woile pakken hier de macht, ja hier de macht, ja hier de macht. Woile feesten, heel de nacht, ja heel de nacht, ja heel de nacht. Zomer vieren, ezelskracht, dat ezelskracht, dat ezelskracht. 66 jaar wie

0: Zwanen doen hier niks gezakt. Heur die trommels heel de nacht. Zomer vieren is ons kracht. Heur die trommels heel de nacht. Boem, boem, boem, ja patat. Heur die trommels heel de nacht. Boem, boem, boem, ja patat. Heur die trommels heel de nacht.
1: Ja patat, mis het niet. Gooi maar los op de beat.
2: Luid als

0: gezakt. Was komt er? Trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kent vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs verhalen en al. Als je kind je handen is, kan dan nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wowroom. Wen dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels is eeuwig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: Jacob. Als je wil feesten, komt hij maar rappen, Jali, zeg ik.
1: De Ninofske fanfare. Wat gaan we hierna? Een erken spelen. Kom aan, carnavalisten. Meezingen en meedansen. 3, 2, 1.

Bonjour cousin, het is een van de chausseidebol vertemmende maske kassa. Hè. En ik lust de ruk door de radiovagine van de NKV, dat doet hier en taan, daar gaan mij van delen.

0: de moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zoals onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u. Houd toch je kop.

0: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat je bij hem polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar hem polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hempoli.
2: Radio Ninoven. Nieuws.
3: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade. Zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
4: On a la machine! We klassen er van Eindeke en we zien Carnavalsradio in!

0: Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Wat zeg jij? Dat is geen mop. Ik zet een café op.

In café de maskers koeten, veerspelnalen van de joor, een graalijk nage carnaval. Ze zogen het al in heel een boom. Iedereen zijn batteries zijn benair vol. Madame Soleil eet gezeid. Het werd dicht gestuurd.

0: Zij gaat al die verdoefde en lelijke en grat vernemelegeerde blommekes gordijnen van een overgrootmoeder en onkel en Aristas Keumbrier die getrouwd was met de koffer van een burgemeester die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in die snoerlog. Heb ze bijgezien?
1: Ah wel, daar werd deugd uit dat je zou zien wat paint at home. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee, ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Kom mee en installeren in je verhaal. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nondertje. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home. Create your happy home.

0: verpast. Deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga een chat in de TIA stemmen.
2: Was zei al van zinnen?
3: Och mees, ik heb trap. Ik ga niet naar hem drinken.
2: Tussen de woorden, hoe je van een stukje naar grote zorgen?
3: Ja, als ik het zelf weer stel.

0: Een fichtenbaven?
1: Hé, dat was wel verleden jaar, hè, jong.
0: Maar jongen, toch, dat is wel al een jaar, nee, dat ze naar

0: Ben jij er een vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw eens bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogel pikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébos leven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
1: In de kager!
2: Ja, Wittelkrabbers!
3: Haha!
2: T6
3: en KV!
2: En te start voor een vizier carnaval!

0: die Quizzeflash. NKV. Radio met een hoek af.
1: U kunt de moskee luisteren naar NKV.
2: Hey, ploesters, zijn er gereed veel?

0: Cobra 4.
1: Wij dragen geen abajur of ook geen vogelmotje. Geen hering of kijkenput, zet geen schrikkenpoot.
2: Ieder staat op tijd zijn vogel, in eigen platte tol. Ook geen streunmuziek,

0: springt als de beat begint. Een lieke vette springen.
1: Een lieke vette springen.
0: Ik wil dat je springt als de beat begint. We beginnen hier van links. Springend en naar rechts.
1: Jumpen weer naar links.
0: En dat al tegelijk. We beginnen hier van links.
1: Springend en naar rechts.
0: Jumpen weer naar links. En dat al tegelijk.

0: Alle carnavalisten zijn gereed.
1: Zijn we nog gereed voor te springen?
0: Op La Ploche, van links naar rechts. Ik wil dat je springt van links naar rechts als een biete hinge.
2: 1, 2, 1, 2.

0: dak springt als de beat begint. Lieke vette springen,
1: lieke vette springen.
0: Ik wil dat je springt als de beat begint. We beginnen hier van links, springend en naar rechts.
1: Jumpen weer naar links
0: en dat al tegelijk. We beginnen hier van links,
1: springend en naar rechts.
0: Jumpen weer naar links
1: en dat al tegelijk.

0: de carnavalisten zijn gereed.
1: Zijn we nog gereed voor te springen?
0: Op wat plos?
1: Van links naar rechts.
0: Ik wil dat je springt van links naar rechts als een biete hinks.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: moment van het jaar, de tijd dat we ons kunnen schminken en verkleden, de kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 1, 2.

0: Op, pas, deze zukken verslieken van 2066.
1: Meisje van Inhof. 66 winters zijn verbaal, sinds dat ik verrees ooit een denner.

half mees, half biest. En vandoog ontwook ik van haar. Nog haver, nog stater en nog wager om carnaval te vieren met mijn kinderen. De carnavalisten van Lien of Stad. Ik, Azur-carnavalist, vader van ons groeste feest, breng al 66 jaar muziek, toleer en ambiance door ons stad. Al zo lang dat er nog witkap vloeit uit een tap. Zo lang dat er water steunt tegen dinger. En zo lang dat er een carnavalist tegen de stroten loopt. Zo lang zal carnaval Mien of blijven bestaan.

0: Ah wel, dat waren het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: On a la machine. We klassen er van een keer van zien Carnavalsradio in.

0: 100% Carnavalsradio.
1: Wat zijn we doen, hè?
2: Oh, nu zo mis.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Met carnaval even dansken, springen, zuipen en ik een zot!
2: Och jong, trek dat!

0: Maar zie ik wie dat er door is? Is kijk namig!
1: Ik van mijn witkap om.

0: Åh, maar zinneke, wat dat ze doorlupt. Amai, als een wieken. Oh. Ai, mijn schapen. Ik kon er maar aan opschieten. Hier, pak mijn zakkoosje vast.
1: Als u er niet kon aan.

0: 20 uur vanuit vandaag. Welk hier weer naar de centje van carnaval. Draad ogen en achten op de vlucht voor de realiteit. We trekken erop ooit, we honden van deer. En als de kat van ooit is...
1: Ze is weg.
2: Allee, kom toe. Zou je spel hier mooi in hang?
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja?
1: Tijgeriet.
2: Jorgie, ben gereed.
1: Tijgeriet.
2: Voor 20 jaar. Ben er.

0: jaar. Het is hier een tussen de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleutnommig.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Jertje, luisteren wij ook zo naar Sekscafé zo?
3: En café?

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zoals onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u.

0: gezakt. Vast komt er? Trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs voor alle en al. Als je kunt je handen, het is kan nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wowroom. Wanneer dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels is eeuwig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: noch viel Luken, hat durch mein Blusen.
1: Komm da lieb, da kann tegen meine Geletek.
0: Oi, als hun rieken dat je gaat doet. En als ik eens kun verre kijkers.
1: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om een gat. Ga ze staterik?
0: Ik ken mana toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.

0: Zoek de lampenkak niet ooit aan je zeker.
1: En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Wat daar van strand dat je zit.
0: Mogen als het je vanaf schoon zijn.
1: En moet je zo niet looien me zijn om een tweelingmoesjes als je leren.
0: Streken, kit. Je moet je tijden zo niet meer paraderen ook, hè.
1: Hela, kak of geen kak, de pot op.
2: Moet ik ik wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling.

0: Oostduiske zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Beter een stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan gewoon slopen. Spoor dat keis blokken. De proces is nog lang.
2: Hop, hoppas. Deze zukken verslieken van 2026.
3: Hey!

0: Wil je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébouw Steven. Ah wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
2: In de kager.
3: Ja, Wittelkrabbers.
4: Haha.
3: T6
4: en KV.
3: En te start voor een vizier carnavalsradio.
5: 111%.

0: Jongens, hey, weet je maar iemand ooit een fles kunnen willen alstublieft? Hey, Fabben! Rush!
1: Hop, oh, hoppas, deze zoeken verslieken van 2026.

0: Da werd hier plezant, zet je rap in de ra en goed met Ozisch mee.
1: Volg mee, al te hoor.
2: Het is de Vrieskunde-tour.
0: La virus jubilee.
3: Kom aan, hè, misken. Vandaag

0: Wat een mazot misschien.
1: NKV. Radio met een hoek af.
0: Uk in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zoals onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u. Out of the box.
2: Zeg maar, en besten. Wanneer kom je aan een delikje zo'n ogen werken? Hè? Want ik heb dat nog niet de dikke gezien, zullen.
3: Hela, kameroot. Ik ken hem ik door via mogen taartje, mijn jongen. Maar goed, ik weet nou nog.

0: maar bootje stak. En ik was doodgelukkig, want ik zat op mijn gemak.
1: En ook een tisse studieur doet ik niet heren mee. Ze sloot de kik maar na zelf een job in de wc. En iedereen moest zieken, paniek in heel de klas.

0: ta god lor di žebi. Ten taš no stene smerten teho kerniš od kafi. De hushtag nun est kafi clash ba pola en ba shang. En tonder doos tel moek gekoord en dat ook al jorenlang.
1: De vrijdag moet men prepareren, het weekend heen dat komt. En zaterdag en zondag werken, dat is niet echt gezond. Je ziet het dus wel dat je liegen, het is gewoon een fudge. Ik zou wel willen.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje op te vergoderen, te kwissen, te vogel pikken, of gewone potten drinken met de sympathieke caféboos steven. Ah wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
2: Ja, Wittelkrabbers! T6 en KV. En te start voor een versie Carnavalsradio.
3: 111%, hè.
2: Ize! Jebla!
4: Wat zit er zonder Bastos?
5: Wat?

0: en zijn alleen, hè. Zonder dat ik het wist, heb ik ze weer volgestoken.
1: Allee, pekenvloer, dat is toch goed nieuws? Zijn die content misschien?
0: Abai ook, maar ja, er lopen er dan al draai rond. En ze zijn uit haar draaidogen op hier gemak in een kliniek. En ik mag op ter naar het stad, hoe moet ik ze blijven noemen, hè?

0: Gigi, als een skeunomen, jong.
1: Ah, merci, jong Floeren. Ja, dat is gerig gedaan, jong.
0: Nee, echt, je bent echt een krak. Zeg, Monaniker, iets anders. De mijne die passeerde week een rond gekocht. Als een teef.
1: Allee, jong, dat zeg ik daar toch niet over aan vrouw.
0: Mon, nee, mijn vrouw, dat een hond is een teef.
1: Ja, maar een hond peken. Een hond, dat stinkt, dat makker, weet je.
0: Als een braaf, skeun bischen. Het enigste probleem is, ja, we gaan een hond nou weer noemen, hè.
1: Oh,

0: KV. Radio met een hoek af.
1: Uk in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u. Out of the box.

0: worden. Ah wel, daar werd het godverdomme dringend uit dat je bij hem polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar hem polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hempoli.
2: On a van la machine. We klassen de vereniging en we zien carnavalsradio in.
3: Hé, hey, Wittels. Je goesting om het aan me zien?
4: Bye, jomen. Geef ons een pijl, een boeg en een ploen. Toebak, vraven en een witkap met skoen.
3: Wat dan?
5: Paalboeg en een ploem. Paalboeg en een ploem. Toebak, vrouwen, witkap, meskoen. Paalboeg en een ploem. Een witkap.

0: Merci.
1: Hop, pas, deze zukken verslieken van 2026.
2: Hey, Luca, ik heb kopzeer. Hoe komt dat?
3: Dat heb ik al wat, zei. Krupt in mijn machine. Allee, rap.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: NKV.
3: Radio met een hoek af.
4: Uk in de moskee, luisteren ze naar NKV.

Oké, wat al krabbers, we gaan een speciale gaan doen. En dus gaan we allemaal zakken.

Oei, oei. Ja, dat is nog een keer. Oei, mensen, zijn gereed, hè? Zet je wel allemaal gereed? We gaan nog lekker zakken. We gaan dat kot hier afbreken. Allemaal zakken, zakken, zakken. Met dat kat tot op de grond. Iedereen, van

0: Kijk, nu het wie uur platte rest, zijn we weer op boon. En zet nou maar gerest, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult je en me wel niet, maar ziet ons hier weer stoel. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestrijd komt door je kas.

0: Xavi, de radio.
1: Met een hoek af.
0: En de serieuze.

rol dat bejankpapier uit aan alle kanten. Maar Paint at Home, doof en je zeker en vast wat je ziet. Keus ooit meer als 200 collecties. En natuurlijk van de allerbeste kwaliteit. Ah ja,

0: een nieuwe meet.
1: Paint at home. Create your happy home.
2: In elk café zit altijd een speciale. Happy van iedereen zijn pintje mee.
3: We zijn hier weer, zet het draak rollen. Dus wanneer had ik niet betoond?

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooit je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kazer, in de kazer, in de kazer, in de kazer. En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogel pikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kazer, in de kazer, in de kazer, in de kazer. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kazer.
2: Ja, Wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een vizier Carnavalsradio.
3: 111%